0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beiden voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van de week Wolkers wel

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor de eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: jouw oldies zenden.
1: Waar je ook bent,
2: wat je het ook doet.
3: De klok rond.
4: Golden Oldies Radio.
5: Jouw oldies zender. Waar je ook bent, wat je ook doet.
3: De klok rond.
5: Ook op DAB+.
6: Don't worry. I won't hurt you. I only want...

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan Zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.
2: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een nafta-kraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984 en we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siska de Rat met in de hoofd.

my life was torn like windblown sand. Then a rock was

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Jeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Kosto verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear. You and the MA team. Every Sunday.

0: at all. We zetten je gelijk even in beweging op deze zondagmorgen, ja. Engel het Humperdinck, ja. Het zijn de meest dure artiesten, maar met minder nemen we geen genoegen, toch?
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
2: Guten Morgen aan dich auch.
3: Bonjour à vous aussi.
4: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
4: Zalshanghao, 你也是.
1: Bon dia, tout también. Zondag.

hoor, daar is hij weer, het mannetje van de radio. Ja, ik mag je wakker schudden. Vind je dat goed? Shake, shake, shake. Ja. Een hele goede morgen, fijn dat we samen zijn. Weer een hele dag, de heerlijke muziek. De muziek uit jouw jeugd. Trouwens ook uit die van mij. We gaan genieten. The best music all the time. Golden oldies.

Weet je wat het is? Ik krijg er dorst van. Wat gaan we drinken? Koffie misschien? Of ben jij een theeleut? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar iets fris is ook niet slecht, toch?

0: op alle Sisi-smaken een spaarzegel. Spaar die zegels voor een prachtig Donald Duck kinderbestek van Sola. Heel goedkoop bij Sisi.
1: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
2: Ja, toen ik jong was had ik ook een abonnement op de Donald Duck. Dan had ik ook een 4 jaar jongere broer. En het was elke week eigenlijk op het moment dat hij door de brievenbus gleed, weer even een ogenblikje, een ruziemomentje. Maar dat zal bij jou thuis niet anders zijn geweest, toch?

0: Tot in de kleine uurtjes dus, hè? Ja. Ben je zover om van mij te gaan houden? Ja. Het is een gedachte. Nou, dat had hij dus, hè? Ja, nee, vroeger was dat. Het gaat niet zo goed met hem, heb ik begrepen. Zijn gezondheid laat wat te wensen over. En ik hoop toch dat hij op een zeker moment weer, laat ik maar zeggen, op kan treden. Want ja, we gaan hem anders missen bij de toppers bijvoorbeeld. Jongens, we hebben allemaal van die wilde plaatjes vandaag op de vroege morgen. Zullen we dan ook even de rust opzoeken samen? Kom even wat dichter bij de speakers.
1: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.

0: Snik, snik. Ja, plaatje met gevoel, hè? Toch?
1: Denk ik aan jou, mijn lief.
0: Ah. En ik denk ook aan jou.

Ja, het is vandaag weer een verwenderij hier bij Golden Oldies Radio. Wij draaien de muziek waar je vrolijk van wordt. Maar niet alle plaatjes gaan uiteraard over vrolijkheid. Sommige gaan zelfs over een beetje down.

0: begin van het plaatje moest ik even denken aan mijn schoonmoeder. Die kan dat wel eens zeggen. Ik ben een beetje down, zegt ze dan. En dan spreek ik de historische woorden uit van ma. Het zal wel weer vanzelf overgaan.
1: De sfeer van Miamigo met Frans van der Drift op Golden Oldies Radio.

0: The Boy from New York. Ja, jongens onder elkaar zal ik dan maar zeggen. Maar de meiden zijn er ook. Ik krijg wel allemaal leuke berichtjes en dat vind ik prettig. Dus ga lekker los, zal ik maar zeggen. In Messenger of op mijn Facebookpagina. Dat kan natuurlijk ook. Gewoon met z'n allen lekker gezellig samen.
1: Remember.
2: Mi amigo.
1: 1964.
0: En dat de liefde rare dingen met je kan doen, dat wist je natuurlijk al. Hè?

wat zijn we blij, blij, blij. Laat de vreugde tot je komen. Dat zou ik kunnen zeggen bij deze leuke plaat uit de 60's. Hè? Glad All Over, zo heette het. En dan een plaat die wat meer recent is, zal ik maar zeggen. Ook dat doen we, hè, op deze zondag. Something old, something new, zal ik maar zeggen. Nou ja, nieuw. Hier is I'm Yours.

0: aan de nieuwe generatie vraag van wat vond je van dit nummer? Dan reageren ze in de stijl van cool bro. Ja, een heel ander taalgebruik dan wat wij vroeger hadden. Hè? Toen we nog jong waren. Fris en fruitig, zal ik maar zeggen. Ja, lieve vrienden, muziek uit het heden, maar vooral veel uit het verleden. Dat kun je vandaag weer verwachten op Golden Oldies Radio.
1: Muziek van alle tijden, de speer van mi amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: En ik heb iets bijzonders voor je. Een man met een prachtige stem gaat voor jullie zingen. Dus voor jou, voor jou. Ja, natuurlijk, ook voor jou.

0: een glimlach op je gezicht. Ja, een goed idee.
1: Just you and me, baby.
0: En je schrijft, waar haal je toch steeds die mooie plaatjes vandaan? Wat denk je zelf? Heel goed, uit de muziekbibliotheek.
2: Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2, Zout Water met

was een van de favoriete nummers van mijn vader. Die had het ooit een keertje opgenomen van de radio. En het stond op een cassettebandje. En die heeft hij ook heel vaak afgedraaid. Oh jongens, ik heb zo geleden toen ik jong was.

Ja, die man weet je wel van I Can Help. Het was een soort klussen, als ik dat me goed kan herinneren, ja. En dan naar een zangeres die de wezen mag. Ze heeft een zwoele stem en ze ziet er voortreffelijk uit. Maar ja, ze is

grote succes van John Terra in de nieuwe versie. Ja, het had bijvoorbeeld de cover van de week kunnen zijn. Hè? Jasmine was dit. Diep in mij. Nee, dat heeft niets met seks te maken.

0: een good old Bruce song. Kan je dat zo zeggen?
1: Ja.
0: En in het duister was hij. Dancing in the dark.
2: Huur voordelig bij de Tromp Garage in Den Haag. 600 auto's zonder chauffeur. Bij de Tromp Garage huren, veilig sturen.
0: Ah, die mooie stem van Jan. Jan van Veen, die ken je toch nog wel? De man van Candlelight, hè? Maar goed, genoeg gesproken. Eventjes luisteren naar de fragmentjes waarop je afgelopen week hebt kunnen stemmen. En straks hoor je natuurlijk de plaat met de meeste stemmen als eerste in het tweede uur.
3: Nummer 1.

Een ogenblik Michael in de show. Ja, dat zijn de kanjers van toen, zal ik maar zeggen. Die het goed blijven doen, toch? Ik kijk op de klok. En dit wordt alweer de laatste van het eerste uur. Dat gaat het weer snel. En ook goedemorgen heb ik Golden Oldies Radio. Hé, hey, leuk al die berichtjes. Ik zie ze op mijn Facebookpagina. Ik voel me bij jullie. Maar jullie voelen je kennelijk ook bij mij betrokken. En dat is een fijn gevoel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3 procent naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
3: Good morning to you too.
4: Buenos días también.
5: Guten Morgen an dich auch.
6: Bonjour à vous aussi.
7: Buongiorno.
8: Goedemorgen aan jou ook.
9: 早上好, 你也是.
10: Bon dia, tu también.
11: Zondag.

is die dan? De plaat met de meeste stemmen. 43 mensen hebben hun stem uitgebracht afgelopen week. Waarvoor dank trouwens. En deze krijgt er 21. Ja, dus die mag als eerste klinken in de tweede uur van ook Goedemorgen.

Een enkele keer mag ik in mijn leven iemand een welgemeend advies geven. En dan zeg ik altijd, begin geen discussie. Lift gewoon mee. En laat het wat het is, toch? Ja, dit was de plaat met de meeste stemmen. 1977 was deze hit. En daar hadden verschillende mensen hele mooie gedachten bij. So you win again. Ja, en dan weet ik vrijwel zeker dat er een paar zullen zijn. En die teleurgesteld zijn en denken van, hè, dat nummer waar ik op gestemd heb, dat is het niet geworden. Ik zou gewoon nog even blijven luisteren. Want je weet maar nooit. Want ook deze kreeg genoeg stemmen om gedraaid te worden. Rocky Burnett mag klinken in de show. En dat doet hij natuurlijk met Tired of Towing the Line.

0: 32 van mijn luisteraars heel tevreden gemaakt. Zat jij daartussen? Nee, jij niet.
1: Oh.
0: Nou, misschien komt het nog goed. Ik zou willen zeggen, blijf hangen. Misschien naar dit.
2: Haal nu het nieuwe boekje vol voetbaltips van Johan Cruijff over de techniek van een topvoetballer. Je krijgt het gratis bij 2 flessen rode vruchtenlimonade van Hero.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde.
0: 43 stemmen werden eruit gebracht. We hebben er al 33 gehad. Dus er blijven er nog 10 over. En dat betekent dat ook deze mag klinken in Ook Goedemorgen. Ja, Robert en Jolanda, jullie zijn begonnen met strategische stemmen, zoals ik dat dan altijd noem. Jullie kijken eerst de hele week een beetje aan. En dan aan het eind van de week gaan jullie stemmen. En dan kijken jullie of misschien ook een ander nummer het verdient om gedraaid te worden. Nou, jullie kozen voor deze. Vooruit de maaien. Ryan Paris en Dolce Vita.

0: Tot op de laatste dag. Hè?
1: En het is weer gelukt.
0: Ja, alle drie mochten klinken in deze show. En natuurlijk, ik zei het je al, we gaan weer stemmen. We stemmen voor volgende week. De laatste zondag van de maand september. En dat doen we op deze fragmentjes.
2: Nummer 1.

0: Wat een nummer is dit, hè? Edwin Evers en zijn band. Hij wil de vaste grond. Onder zijn voeten, denk ik. Oh, dat kan best komen.
1: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio.
0: Jolanda, jij zet elke keer je wekkertje om er 's morgens vroeg bij te zijn. En dus straks schreef je mij: ik heb altijd genoten van de muziek van mijn vader op de cassettebandjes. En misschien stond deze er ook bij. Anneke Grunlo, voor jou. Brand.

0: En het leven was toen nog zo eenvoudig, hè? En ook goed, toch? Ja, ik heb ervan genoten. Van mijn jeugd, zal ik maar zeggen. En jij waarschijnlijk ook, Jolanda. En je stuurt nog geen berichtje of je dit nummer ook veel gehoord hebt. Maar het zal vast en zeker.
1: Schoon.

0: 6 met Joe Wells.
1: En dat mag je niet missen, zeg ik dan altijd. Zeker niet ook zijn rubriek.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Ben E. King met What a Difference a Day Makes.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: En deze week ga ik voor Dinah. Is dat genoteerd? Ik denk het wel.
2: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.

0: Paul Simon. Ja, dat werd laat gisteren. Late in the evening. Mocht je er wat later bij zijn gekomen omdat het gisteren laat werd, welkom bij de show. Je hebt veel gemist, maar je weet het, op dinsdag herhalen we altijd de programma's van de zondag op Golden Oldies Radio. Dus dan kun je het altijd nog terugluisteren. En er komt ook alweer een terugluisterlink op de Facebookpagina's. Dan kun je zelfs het programma downloaden. Hoe mooi is dat? Vrienden, waar is het nu de hoogste tijd voor?
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Dit dus.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Je gelooft het misschien niet, maar ik heb Facebook vrienden. Echt. Het zijn er vandaag niet zoveel die jarig zijn, dus ik ben er zo doorheen. Ray Smithers is vandaag jarig. Congrats, heb ik gestuurd. Dan weet hij ook waar hij aan toe is. Hè? Paul Toelen is ook jarig vandaag. Dan mag ik noemen Mario Engelbrecht. Die heeft er een jaartje bij. En Rob Scheenloop. Die is last, but not least, zal ik maar zeggen. En zoals je nog van mij gewend bent, draai ik altijd een feestplaatje voor de jarige van de dag. En wat is deze geworden? Ah. Ik hoor je al denken. Daar is die. Frans. Frans Bauer. Een naamgenoot van mij dus, min of meer. Hij zingt een dag uit duizend dromen. Toch?

0: Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, hè?
1: Dit wordt voor ons een dag en duizend dromen. Ik ben toch.
0: Ja, en zijn zoon doet het ook goed, hè? Die staat tegenwoordig ook in de zalen. En zingt ook de Sterren van de Hemel. Die heeft ook heel, heel, heel veel fans.
2: Frans Ton at Eric, Wim and Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8, the sound of Mi Amigo on Golden Oldies Radio.

0: Ja, ja, de Sound of the 70s in ook Goedemorgen. Hij loopt zich al warm, heb ik gezien. Ik heb het over Ton. Ton gaat straks weer de clown uithangen. En dat doet hij altijd, hè, in Keukenpret tussen 10 en 12.
1: De sfeer van die aan die doof, die is voor jou. Golden Oldies Radio.
2: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

0: Maar zijn bij Jukebox Classics. Ja. Eerlijk toch? Een man die we alweer bijna vergeten waren. Marv Johnson. Zo heette die. Ja, en daarom noem ik hem ook zo.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

0: Wat een gezelligheid, hè? Leuke muziek. Past dus helemaal in ook. Goedemorgen. Ja, ja. En straks hoor je nog veel meer van dit soort deuntjes. Eigenlijk de hele dag door. In de sfeer van Mi Amigo zeggen we dan altijd. Supergezelligheid. Eenvoud. En amicaal. Dat zou je wel kunnen zeggen. Hé, hey, raad wat erachter staat. Knip. Heel goed. Oog.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are. Whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.

0: pastastuif is op zijn best.
1: Bam, bam. Ja, dat laatste zit er gewoon niet aan. Maar is ook niet belangrijk, toch? Hey, leuk dat je erbij bent en dit allemaal wil meebeleven. Een zondag bij Golden Oldies Radio. Met onder andere Elton John en Dua Lipa. Met dit...

0: dit nummer bracht ons alweer in de laatste 5 minuten van de show. Wat is het weer snel gegaan. Maar niet getreurd, de collega's zitten klaar. En zo dadelijk, na het tijd zijn van 10 uur, kun je op hem rekenen. Op Ton Schipper natuurlijk, met zijn programma Keukenpret. Tja, zo zie je maar weer.
1: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
0: Hoor die meeuwis, hoor die zee. Lieve luistervrienden,

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een middelbare school in het district Tokutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog 5 kilometer file door werkzaamheden bij afrit Geldermalsen. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Nieuwebrug, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer een 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ze zijn er weer. Jouw vrienden op zondag. Jouw amigos op zondag. The boys are back in town. En het rijtje werd vanochtend om 8 uur al geopend door Frans van der Drift. En wat zeggen we dan?
1: Dank je Frans. Dank je Frans. Dank je wel. Dank je wel.
0: Je merkt het, hè? Het staat hier op stelten. Het is hier altijd feest als Frans is langs geweest.
2: Het was weer een reuze leuke tijd. Met jou bij ons zondagse ontbijt.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel Frans voor het lekkere ontbijt. En de komende 2 uur zal je het moeten stellen met...
3: Jan Schipper.
0: En het 48 jaar oude programma met als titel...
3: Keukenbrett.
0: Eigenlijk is het nog een klein beetje ouder, want de allereerste aflevering vond plaats eind december 1977. Dus binnenkort is het al 49 jaar. Ik mag er niet aan denken, de tijd gaat zo snel. Maar ik heb zoals gebruikelijk weer hele leuke liedjes voor je uitgezocht. Uit die periode van Radio Mi Amigo, maar ook van de decennia daarna. Want we zijn uiteraard niet van gisteren, maar ook van vandaag. Dit is er een uit 1978. Een van de liedjes die ik vaak draaide toen ik dit programma opzette.

0: liedje uit de zomer van 1978. En nu we het daar toch over hebben, over de zomer. Ik weet niet of je het goed en wel beseft, maar het is vandaag de laatste zondag van de zomer van 2026.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: Kort. In een stuk of 12 lekkere kleurtjes. Van je middel tot aan je schoen. Clark Jeans, dat moet je doen.
1: Clark Jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
0: Hey, tot ziens in je Clark Jeans. Clark.

Ik zei het daarnet al, het is vandaag de laatste zondag van deze zomer. Morgen zijn we de 21ste en dan begint, volgens de schoolboeken althans, de herfst. Maar in feite begint hij pas woensdag op 23 september, de astronomische herfst.

0: meisjesgroep met een ondeugende en zelfs lichtjes uitdagende naam, de Flirtations. Someone's out there.
1: Golden Oldies Radio.
2: Ja!
0: Country muziek blijkt weer heel populair te zijn. Daarom nog

0: Chicken Pret with Ton Skipper.
1: Dit is een liedje uit de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het Nederlandse tv-programma Beste Zangers, waarin Clouseau centraal staat.
2: Zwolle zomeravond.
1: Yves Berendsen met Verlangen.
2: Verschrikkelijk.

0: wij vandaag in partymodus staan. Maar het is misschien omdat het vandaag de laatste zondag van de zomer van 2026 is. En om je een beetje op te beuren van deze droevige constatering.
1: Kom eens kijken. Meer dan 1000 verschillende salons aan ongekend lage prijzen. Verkopen aan die voorwaarden, dat kan alleen de firma Vermeer Thijs en Zonen te Westerlo.

0: is nu dus echt een liedje uit mijn kleutertijd. 1957. Ik kan het mij nog herinneren alsof het gisteren was. Maar misschien ligt het ook aan het feit dat het ook in de jaren 60 nog vaak werd gedraaid op de radio. Thurston Harris met Little Bitty Pretty One.
1: Het is niet omdat we hoofdzakelijk klassiekers draaien dat we helemaal van gisteren zijn. Daarom hoor je nu...
2: Dit is de dieper van Schipper. When your heart cries,
0: your body's last gone. Nog een uurtje geduld en dan komt de nieuwe tipper eraan. Ik kan je alvast verklappen dat het een prachtige nieuwe country song is. Maar eerst de tipper van vorige week. Dit zijn Take That en Michael Patrick Kelly. Feel My Love.
3: Schipper.

0: Wat een leuke muzikale herinneringen aan de jaren 70. The chairman of the board and you've got me dangling on a string.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Ben E. King met What a Difference a Day Made.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Ik ben alvast reuze benieuwd.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: helaas veel te vroeg is moeten gaan. Niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen heel geliefd. Benny Nijman hoorde je met Vrijgezel.
1: Million Seller.

een tijd toen de postbode nog iedere dag langskwam met brieven, met postkaarten. In Vlaanderen met gele briefkaarten. Tegenwoordig is het alleen maar met pakjes meer en met reclamefolders. Je hoorde de Beatles met hun versie van Please Mr. Postman. Nu een zanger die dit ook allemaal heeft meegemaakt. Hij wordt 81 in november. Hier is Neil Young met zijn nieuwe single.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen, hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zo, daar ben ik weer.
3: Ton Schipper, de meest opwindende.
4: De meest opwindende.
5: Nou, wat een dat er?
6: Godverdomme nog wat.

dikke discotheekhit in 1978. Niet alleen hier, maar ook in de prachtig ingerichte discotheken in het Spaanse Playa de Aro, waar ik in die tijd ook regelmatig te vinden was. In het gezelschap van onder andere Mi Amigo fans die voor een paar dagen in

0: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
1: Waar gaan jullie allemaal naartoe?
2: Naar Van der Goes in Noordorp. Unieke tapijtcouponverkoop van uitsluitend merktapijt. Hoge kortingen, man, en een enorme keus. Ga er ook heen, morgen al.
1: Ja, Van der Goes in Noordorp, bij Delft. Dorpstraat 64, de grootste tapijtleverancier van de Randstad.

dacht, als ik dit liedje nog in de maand september wil draaien, dan heb ik niet zoveel keuze meer. Nog deze week of volgende week? Nou, het is deze week geworden. Dat was de versie uit 1999 van de hit van Earth, Wind & Fire, September. Maar dan in een mix van Fats and Small. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar de sfeer van Miamigo bij Golden Oldies Radio. Heel de dag nog tot 8 uur vanavond. En wat kan je in dit uur nog verwachten? Ik heb een nieuwe tipper die ik je ga voorstellen rond 11:30. En straks ook nog een zelfgemaakte.

0: Een hit van 60 jaar geleden. We werden weer verwend in onze eigen taal door Karin Kent. Dans je de hele nacht met mij.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo flashback.
0: Vertel eens, herinner jij je dit melodietje nog uit de 70s? Van

0: Trois. Het was een hit voor K-Ram in 1984. Een eendagsvlieg, want daarna hebben ze nooit meer een hit gemaakt.
1: Every Sunday morning, from 10 to 12. Kelkenpret with Don Skipper.

0: Dat was Barbara Streisand.
1: No.
0: Second Hand Rose.
2: Wat is een vakantie zonder lekker eten?
3: Een etentje in Lesquinade in Playa de Aro.
2: Internationaal bekende keuken.
3: Goede bediening.
2: Een gezellige sfeer.
3: En tegen betaalbare prijzen.
2: Lesquinade, een restaurant pizzeria in het hartje van de binnenstad van Playa de Aro.
0: Van Ike en Tina Turner, maar ook van de Supremes en de Four Tops. River Deep, Mountain High.

0: je mij nu vragen welke versie ik de beste vind, die van Ike en Tina Turner of deze hier van de Supremes en de Four Tops, ik zou het je eigenlijk niet kunnen vertellen. Ik vind ze alle twee goed. River Deep, Mountain High.
1: Dit is de dipper van...

Hoe meer ik dit liedje hoor, hoe beter ik het vind. Het blijft echt hangen, het is een oorwurm. Dat was Miranda Lambert, Until It's Going Gone. Ik hoop dat het een hit wordt. Maar ja, tegenwoordig weet je maar nooit. I am-

0: een hit was dat in 1983. Nederlandse zangeres, geboren in Breda, Lisa Boré met Break It Out.
1: Frans Ton at Eric, Wim and Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8, the sound of Mi Amigo. On Golden Oldies Radio.
0: Laten we weer terugkeren naar de sfeer van de zeezenders in de jaren 70. Het is een liedje uit de jaren 60, maar kwam regelmatig voorbij in de programma's op Radio Mi Amigo. Dit is...

Het is inderdaad verbazingwekkend wat je allemaal met artificiële intelligentie kunt maken. Niet alleen teksten en afbeeldingen en video's, maar ook muziek. Ik ben 2,5 jaar geleden begonnen met regelmatig artificiële songs te maken, zoals ik dat toen noemde. In het begin was dat bijna elke week een nieuw liedje, maar daar kroop zoveel tijd in dat ik dat maar achterwege heb gelaten. En toen dacht ik ineens deze week, ik heb nog een herfstliedje liggen. Hoe zou dat klinken als ik er nu nieuwe muziek onder zou laten zetten door AI? Zelfde tekst, andere muziek. Laat me maar weten wat je ervan vindt. Het klinkt zo.

Het is opvallend. De voorbije maanden komen er regelmatig nieuwe liedjes op de markt van artiesten die al meedraaien sinds de jaren 60. Hier is er nog zo eentje. Binnenkort komt er een nieuw album van hem uit met allemaal covers van grote nummer 1 hits. En dit liedje staat er ook op. Cliff Richard.

Norman Greenbaum dus, maar wel de nieuwe single van Cliff Richard. Spirit in the Sky. Oef, daar moeten we toch even van bekomen, hè? Ja, je moet het toch maar doen, geef toe. Volgende maand wordt hij 86 en hoor hem nog eens lekker swingen. Het is hem niet na te doen. Maar we willen wel nog even tot rust komen voor we dit programma beëindigen. En dat gaan we doen met deze prachtige van James Brown.

er toch gewoon weer. Tussen 10 en 12 met een nieuwe aflevering van Keukenpret. En zometeen krijg je trouwens nog een andere amigo aan het woord. Dan is het tijd voor Ad Vlaming. Ik wens je nog een hele fijne zondag en tot volgende week. Oh ja, voor ik het vergeet. Take good care of yourself.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De volgende show is gekeurd voor 18 jaar en ouder. Vanwege geweld, grof taalgebruik, naaktheid en volwassen thema's.

0: Fun. Dat gaan we de volgende twee uur ook weer samen beleven. Hè? Dat waren nog een keertje de Beach Boys uit 64. En volgende week is er uiteraard ook weer een nieuwe aflevering met Tom en Keukenpret. Wij vertrokken met eerst een vlugje reclame.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo.
2: Mi Amigo.

natuurlijk niet altijd koffie te zijn. Hè. Het mag ook een aperitiefje zijn op de duur van de dag. Of misschien eet je wel een broodje of een bal gehakt of zoiets. En dan kun je er wel een koffietje bij verdragen. Al dan niet met suiker en melk. Alhoewel, ik heb het liefst van al zwart.

0: ook al wel 1000 keer verteld waarschijnlijk, maar ik ben helemaal gek van die prachtige stem van Karen Carpenter. Zo zuiver zingen, dat kan alleen zij en nog een paar uitzonderingen. Van uitzonderingen gesproken, hier is Carol King.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con

mooi, hè? Maar dat mag allemaal. Op zondag mag het op de middag wel eens ietsje rustiger zijn. Alhoewel dat we er ook wel eens graag de beuk in rammen. Maar voorlopig gaan we het zelfs nog rustiger doen. Dat doen we met Eric Carmen. When I'm

die dum dum dum. Dat is altijd mooi, hè? Al op het eind van het nummer, dan gaat het weer helemaal de hoogte in en we gaan nog hoger. Dat doen we met Martha en de Muffins samen het strand.

Echo Beach, Far Away in Time. En wij doen dat lekker niet. We gaan maar één jaartje verder terug. Dat doen we met Boniem. En ook zij zitten aan de rand van de rivier. Hoewel dat het ook wel een zee kan zijn. Het hangt er een beetje vanaf hoe je het gaat interpreteren.

afscheid nemen als de liefde vertrekt. Het is een beetje een tragisch verhaal, maar het kan nog tragischer, hoor. Ja, een tragisch tienerverhaal dan, dat perfect past bij de tijdsgeest Teen Angel. En die tijdsgeest was 1960, februari.

zalige herinneringen toch, hè? 1960 kwam op 1 februari binnen op die eerste plaats in de Billboard Hot 100 en bleef daar 2 weken staan. Mark Denning en Teen Angel. Maar dat had je wel begrepen.

Brush Out Hairspray krijg je gratis een mini haarborstel. Spaar de zegels uit de doppen. Fant Brush Out Hairspray en je haar zit eindeloos. Fant Brush Out Hairspray, een product van Indola.

altijd een verstandige keuze. Die Judy Collins wist wel wat ze vertelde. Je moet naar het leven kijken van beide kanten. Positief en negatief. Alhoewel wij het liefst van al natuurlijk via de positieve kant kijken naar het leven. En jij vindt dat ook hier met de Amigos op zondag, zoals steeds, tussen 8 en 8. Geniet samen van met ons met nog een klein beetje extra magie. Die komt van de Steve Miller.

Steely Dan op jouw favoriete radio met de Amigos op zondag tussen 8 en 8. En nu tijd om nog eens onze zoutwaterhit-tip van vorige week te laten horen. Ja, het is een populair nummer hoor, en vooral hier bij ons. Zowel Frans, die hem al eens heeft laten langskomen, als Ton, als ik, zijn er wel fan van. Ja, anders zou je hem niet als zoutwaterhit-tip zien, natuurlijk. Hier is hij nog een keertje. Numidia en John West.

heerlijk met die mooie stem van Numidia erbij. Ja, Habibi, of mijn liefste, zo kan je het een beetje vrij gaan vertalen. Van vertalen gesproken, af en toe loopt het eens mis met Bob Marley. Oh.

0: Ja, je denkt misschien van, hé, wat is dat? Maar dat is wel degelijk de originele versie door Bob Marley zelf gebracht in 1973. Was dat I Shot the Sheriff. Iets dat je beter niet doet, natuurlijk. We gaan zo dadelijk over naar het weer en het verkeer. En dan zijn we er weer. Eerst nog eens ons pareltje. Dat is er eentje van de Bobby Fuller 4. Love's made a fool of you.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke

0: explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De volgende show is gekeurd.

0: De Tremolo's brengen onze tweede uur van Zoutwater in. Fijn dat je bij ons blijft. En blijf nog maar tot vanavond laat. Dat is goed voor jou en voor de muziek.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo.
2: Ad Vlaming!
1: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
4: Voor meubels en luchters aan fabrieksprijs gaat u naar de Fabrieksdiscount. Te Lezine en te Zottegem in de Statiestraat 9B. Meubels en luchters vindt u er immers aan 20 tot 50% goedkoper. De Fabrieksdiscount te Zottegem en te Lezine is open tot 20 uur.
1: Ad Vlaming.
0: Was de tijd dat in de Statiestraat alles moest duidelijk uitgesproken worden.

0: zalig genieten van de muziek van alweer de Beatles hier in Zoutwater. Ja, ze zijn nooit ver weg, maar je weet het, de fans van de Stones, want dat blijkt een dingetje te zijn die Beatles en Stones fans tegenover elkaar. De Stones zijn ook nooit ver weg. Alhoewel, nu wel. Nu hebben we het even over 10cc.
1: Elke zondag van 12 tot 2, Zoutwater met Ad Vlamink.

niet altijd die live versie zijn. Het mag gewoon een keer de studio versie zijn. Dat vond ik toch met deze versie dus van Lola van de Kings uit 1970 alweer. Ja, de tijd gaat snel enzovoort. Check die

genieten doen we van een aperootje en de leuke muziek van de Compagnie Créole met hun Bon pour le moral. Ja, het is heel goed voor de moral als je ook wel eens weet over wat het gaat. En dat wil alleen maar zeggen dat we zo dagelijks Abemus Papam terug hebben met Leo. Die komt wat meer uitleg meebrengen over een liedje. En dit keer gaat het over Anne Christie. Maar zover zijn we nog niet. Eerst even Daryl Hall en Joan Oates.

0: habemus papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: We gaan terug naar 1971. Anne Christie, een jonge Belgische zangeres, neemt met Dagvreemde Man deel aan Canzonissima, de Vlaamse preselectie voor het Eurosongfestival. Ze wordt tweede vlak na Nicole en Hugo. Maar dat nummer met tekst van Mary Baudouin en muziek van Willy Crombé groeit uit tot een van de grootste klassiekers uit de Vlaamse muziekgeschiedenis. Zo groot zelfs dat het in 2023 door het publiek werd verkozen tot het beste nummer uit de 60 jaar Vlaamse Songfestival preselecties. Anne Christie mocht in 1975 dan wel naar het Songfestival met Gelukkig zijn. Dagvreemde Man bleef haar meest iconisch lied. Helaas overleed ze veel te vroeg in 1984, amper 38 jaar oud. Maar haar muziek leeft voort. Afgelopen september werd ze nog uitgebreid herdacht met een musical en een eerbetoon aan tekstschrijfster Mary Baudouin.
3: Je boekje kruis.

0: vind je het een beetje een mooi liedje?
1: Ja, toch, hè? Dat toch van Ann Christie en uiteraard ook deze van de Electric Light Orchestra. We namen even een kijkje in The Living Thing. Niks levend, graag gewoon een borrelnootje voor bij de apéro.

0: grootste hits van de week.
1: De Miami Vibe Top 50. De vijf grootste hits van de week.
2: Nummer 5.
3: 13 weken staat hij al genoteerd. Ricky Gordon.

0: In het jaaroverzicht zal hij gegarandeerd heel hoog genoteerd staan, volgens mij. Wiki Gordon. In zijn 13e week zakt hij wel van 3 naar 5 in de Miami Go Top 50 van 22 september 1974. De Miami Go
1: Top 50. Nummer 4.
2: Hello.
3: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
2: Hello?
0: Ja, hello. Tegenwoordig zou je dat afdoen als phishing, hè? Ja, klacht neerleggen en de hele rutte meteut. En dan zouden ze het wel gaan opzoeken. Of is dat niet zo?

Donna Summer, ik heb de dame in echte malen mogen persoonlijk ontmoeten. Dat was in de tijd van het Norbert Heij Center, ook al een van die originals. Mi Amigo, zoals die bestond, van 74 tot 79. Terug naar onze hitparade dus, Donna Summer met de Hostage, 6 weken. En ze stijgt van 5 naar 4. Op 3, in een 10e week, gezakt van 2, Paper Lace.

0: sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.
1: Op dit internet Paper Lace in een tiende week. Wel, in een zesde week van 4 naar 2 gestegen. De Hughes Corporation. So what?

De Hughes Corporation, gestegen in de zesde week van 4 naar 2 in de Miami Go Top 50 van 22 september 1974. En we blijven een beetje rocken. Het is wel niet de boot, het is de baby. Want vorige week's nummer 1 zakte in een achtste week van 1 naar 6. Dat was Mutt. Dus we hebben een nieuwe nummer 1. Je had de hint al wel begrepen waarschijnlijk toen ik het had over Rock Your Baby. Want dat is meteen ook de titel van de nieuwe nummer 1. In een zevende week van 6 naar 1 gesprongen. Heeft gewoon haasje overgedaan met Mutt, George McRae.

0: een nieuwe nummer 1 voor George McRae en Rock Your Baby, de nieuwe nummer 1 in de Miami Gold Top 50 van 22 september 1974. Tijd voor alweer een andere keuze, want ook hier hebben we een nieuwe. Wat het wordt, nu één van de twee, hè? Het origineel of de cover? Hij is er weer, speciaal voor jou nog eens naar hier gekomen, Joe Wells.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Ben E. King met What a Difference a

gaat worden heel moeilijk, hoor. Man, man. Joe, je maakt het ons absoluut niet gemakkelijk. Ik denk dat ik deze keer voor het origineel zal gaan, maar ben niet 100% zeker. Het kan ook de koffer zijn. Dit is alvast onze nieuwe zoutwater.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94%

0: van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke zondag van

0: Zoals is het ook. You don't have to be a star to be in my show in Pop Express vandaag. Wat een mooie zondag wordt het weer. Je hoorde Billy Davis Jr. en Marilyn McCoo.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, het was een populaire familie in de jaren 70. Mac en Katie Keesoon.

0: zondagmiddag af en toe een spatje regen in Vlaanderen en Nederland. En lekker muziek op de radio. Met de Stylistics.
1: Golden Oldies Radio.

Ander thema, Alex en Holly natuurlijk. Ja, My Baby Loves Lovin' van de White Plains hoorde je bij Pop Express. Het is zondag, het is 20 september en het is regenachtig hier in Vlaanderen. Kijk even buiten en dan zie ik 19 à 20 graden. Wat is dat? Ja, dat valt wel best mee hoor. 20 september, ja, ik zag zo van de week de diertjes rondlopen in mijn tuin.

0: Ja, de tijden zijn veranderd. Vroeger ging het allemaal via briefjes natuurlijk naar elkaar schrijven. En vandaag gaat dat via sociale media. SMS, Instagram, TikTok, wat allemaal. En daarom nog eens even de tip. Schrijf nog eens gewoon een briefje naar je lief of naar je echtgenoot of echtgenote. Dat was Darling van Delegation.
1: Voor een schoonblijvende oven van uw bouwknecht fornuis moet u beslist bij Hillewaren zijn in Antwerpen. Bij Hillewaren vindt u de allernieuwste stijl ook voor inbouw bouwknecht fornuizen, zowel elektrisch als algas.
2: Hillewaren in de Lamorinière straat te Antwerpen.
1: Hillewaren.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

jaren geleden zag ik Sam eens optreden op een festivaletje, die Tremolo's. En ja, dat klonk nog helemaal op zijn 60s. Jawel, silence is golden. Dat zeg ik ook altijd. Op de radio mag het een beetje meer muziek zijn in plaats van al dat geluid, vindt u niet?

Kadoo-wakadee, Gilbert. Oh, son of a... En op die man, die treedt nog regelmatig op. Hij reist zo'n beetje tussen de UK en Australië, waar hij trouwens ook woont. Gilbert O'Sullivan. Deze plaatjes kent u natuurlijk ook van hem.

toen ze terug 16 zijn, weet je nog wel. En je stond te headbangen met die plaat van de Suite natuurlijk met Hellraiser. Met heel veel gedraaid hier bij Pop Express. Dat is een zekerheid natuurlijk.

Laten we maar een beetje de zon schijnen hier op de radio. Ja. Mark Anthony was dat met Vivier, met Vida. Ja, zo sta ik er ook een beetje in natuurlijk, leef je leven. Ik heb even gaan kijken in Benidorm en alle kanten is het vandaag ongeveer 30 graden, lekker zonnig. Dat is een contrast met afgelopen week, met al die regen dat ze daar hadden. Een beetje iets of wat te veel. Goed, beste vrienden, amigos, we gaan weer wat in de belangstelling plaatsen. Want het is een Amerikaanse soul- en funkgroep die vooral in de jaren 70 en 80 succesvol waren. De groep scoorde haar grootste hits met Night Shift, Easy, Three Times a Lady en Sail On. Ja. Wereldwijd werden meer dan 75 miljoen platen verkocht. Nou, dat is wat. Ze werden opgericht in 1968 door een groep studenten uit Alabama. En aanvankelijk noemden ze zich de Jays, maar omdat dat een beetje te veel op de OJ's leek, werd gekozen voor een andere naam. Na een tournee met de Jackson 5 tekende de band in november 1972 een contract bij de platenmaatschappij Motown. En maakte de covers uit het live repertoire plaats voor eigen nummers. Leadzangers waren Lionel Richie en Walter Orange. En dan heb ik het natuurlijk een beetje verklapt. Ja. Amigos, ik ga terug naar 1978, naar de Commodores. En Three Times a Lady. Mi amigo.

Ja, dat was 1978 met de Commodores en Three Times Lady. Later zal de Commodores een andere richting uitgaan en Lionel Richie dacht, ik breng dan toch gewoon zelf een LP uit, zeker? Ja, want die hield wel van die ballads en dat was ook een succesvol natuurlijk. In 1983 zou die de LP Can't Slow Down uitbrengen.

0: Ja, de man had een grote stem, vond ik wel, met You Never Find Another One Like Me. Weet ik veel wat. Ik hou mijn lippen sterk dicht. Als het over zo'n dingen gaat natuurlijk. Pop Express tot 4 uur. Met nu uit de jaren 80. En vlak nog Seagulls.
1: Voor Opie op de radio.
0: Ja, en de Opie die mag weer. Vanuit zijn man cave. Dit is mooi. The more you live, the more you love.

Mooi is dat van de Flock of Seagulls. En je hebt soms van die mensen die tegendraads zijn. Zoals bijvoorbeeld Joe, die durft dat al eens een keertje omdraaien natuurlijk. The more you love, the more you live. En laat hem maar eens helemaal uitleven om 4 uur.

0: Ja, dat was een mooi plaatje in 1973 van The Stylistics met die mooie hoge stemmen. You Make Me Feel Brand New. Ja, dat is waarschijnlijk refurbished of van die dingen wel. Ik zat overlaatst samen met Freek van Rooij, hebben een biertje gedronken. Het was weer heel gezellig daar op de jaarmarkt in Leuven. Ja. Ik had ook zijn blad draaien van vorig jaar.
1: Hey, hallo, dit is Freek van Rooij. Leuk om in het programma van Erik Hendricks te zijn. Pop Express bij Golden Oldies Radio. De sfeer van Mi Amigo.
0: Hier is hij met Als ik val.

het leven is mooi en het was mooi ook in Leuven daar. Met zijn optreden was het heel mooi optreden trouwens. Met heel veel volk rond. Een paar duizend mensen denk ik wel. Freek van Rooij was dat met Als ik val.

Freedom. Het klonk op de radio 1972 door Mike en Katie Kisoen. Ja, het gebeurde wel vaker dat familieleden op de bühne stonden. In dit geval was dat broer en zus, dacht ik. Mike en Katie. Wat zeg je? Ken je de andere iets niet meer? Wel, hier komen ze dan.

zonder schrikken. Het plaatje komt uit 2009. Met de editors natuurlijk, met Papillon. We draaien dat nog eens graag hier bij Pop Express. Het moet niet altijd van de jaren 60 en 70 zijn. Zo, dit was Pop Express voor het eerste gedeelte. En als jij het leuk vindt, dan gaan we gewoon verder na 3 uur. Na het nieuws, het weer en het verkeer. Zo is dat. Maar daarvoor nog even Foreigner. Waiting for a girl like you. Tot straks.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands Ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke zondag van 2 tot 4.

0: Ja, dit is een mooi begin voor Pop Express, de tweede uur. The Four Tops and Standing in the Shadows of Love.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: In de volgende uur gaan we terug naar de jaren 70, want deze Vlaamse zanger was heel populair. Danny Fisher.

0: Ja, de luchthaven, dat is altijd een beetje reizen natuurlijk. De Mothers en Airport.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat is het ook. Welkom in deel 2 van Pop Express. Nu met David Ruffin. I've lost everything I have lost.

0: Ja, het was een bekende familie hoor, die Ruffin Family. Je hoorde David met I've Lost Everything, I'll Never Lost. Oh, wat is het zo regenachtig vandaag. Ik ben even op de kaart gaan kijken en weet je waar het zonnetje schijnt?
1: Calonge en San Antonio de Calonge is een vakantieverblijf bij uitstek. Het heeft een privébaai en de zee is er blauwer dan waar ook. In het hart van de Costa Brava kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie. Er is een jaarlijks muziekfestival, er zijn prachtige campings en nachtclubs en u heeft het er 100% naar uw zin. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, provincie Girona in Spanje. En de eerste 100 brieven die aankomen, ontvangen een gratis cadeau.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Ja, soms heb je dat van die muzikale families. En dat waren zij ook, de Bee Gees met I Started the Joe. Het was een dikke hit in de jaren 60 natuurlijk. Oh ja, je hoorde die reclame, die oude reclame uit de jaren 70 van Colonia in de Costa Brava. En we dromen alleen maar een beetje van de zon, want hier is het een beetje minder. Ja, we hunkeren een beetje naar de zon. Laat het een beetje zonnetje op de radio zijn, dat is al heel wat.

Er is gerust. Achter de wolken schijnt de zon. Altijd. 1977 was dat met de Teach-In. Toen met de nieuwe zangeres. Eigenlijk met de Vlaamse Betty Vermeulen en de Twentse Marianne Wolsing. Want Getty, de originele zangeres, verliet de groep in 1976. Maar willen we daarom eens een beetje luisteren naar die andere hits van hun. Een...

Je zou het niet zeggen, maar hij was Vlaming. Ja. Danny Fisher, heel populair in Vlaanderen met Just Another Guy. En dat krijg je dan natuurlijk, dat krijg je van die berichten. Hey Rick, het is hier in Benidorm bij La Garas. Is het ongeveer 30 graden en zonnig? Ik zou zeggen, allemaal naar de luchthaven en die vliegtuig op. Ja, ik krijg er zo warm van dat ook dit kan. Burning Heart en Survivor.

0: Survivor met de Burning Heart. In de jaren 80 was het heel populair, die rugbyfilms. De 1, 2, 3, 4, 56, weet ik veel. Met Sylvester Stallone, dat herinnert u zich ook nog wel een beetje, dacht ik. Ja. Hey, wij gaan weer eens luisteren en kijken en iemand voorstellen. Iemand in de picture brengen, dat doen we. Want zij werd geboren op 23 augustus 1949. En ze heet Vasiliki Papathanasiou. Ja. Het is een Grieks-Duitse zangeres. En naast Grieks heeft ze ook veel nummers in het Frans, Engels gezongen. Ook nam zij verschillende nummers op in het Japans, in het Nederlands, Italiaans en Spaans. In totaal heeft ze bijna 80 albums uitgebracht. Daarnaast zijn er ook vele compilaties en heruitgaves verschenen. In 1958 liever namen haar ouders haar mee naar West-Duitsland. En na de echtscheiding van haar ouders groeide ze op bij haar vader. Met steun van haar vader zelfs. Want ze raakte internationaal bekend door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival. Eerst in 1967 voor Luxemburg met L'amour est bleu werd ze dat jaar vierde. In 1972 werd ze opnieuw door Luxemburg uitgezonden naar het Songfestival. En ditmaal won ze met Après toi. Ja, hetzelfde jaar met de nummer 1 hit in Nederland en in Oostenrijk met Ich hab die Liebe gesehen. Ze stond er trouwens 3 weken op nummer 1 in de hitlijst en bleek aan het eind van het jaar op 1 na de succesvolste single van dat jaar. Je hebt het een beetje kunnen raden, denk ik dan wel. We gaan naar Vicky Leandros en terug naar 67. L'amour est bleu. Mi amico.
1: Bonjour, avec Eric Hendrix sur Golden Oldies Radio.

vorig jaar nam ze een afscheidstournee door Duitsland, vooral met optredens. Een beetje jammer natuurlijk, Rieke Jan Anders. Maar ja, goed. Het is dan weer het mooi verhaal dat geschreven werd, dames en heren. L'amour est bleu. Ik denk dat de liefde bestaat uit vele kleuren. Laat het ons een beetje hopen. Als we over kleuren spreken, dan spreken we zeker over onze collega

0: Wat mooie herinneringen hebben we aan de jaren 70 met Smokey en Chris Norman natuurlijk. Don't play that rock and roll to me. Het was een oude lieveling.
1: De sfeer van Neon Eagle.

0: Mooi was dat, de groep Tears for Fears in de jaren 80 kwamen ze op met Shout. Dat was een enorme hit. En dit ook, Sowing the Seeds of Love. Als je nu zaadjes wilt planten voor meer liefde in de wereld, nou, dan heb je vrachtwagens vol nodig.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Ben E. King met What a Difference a Day.

0: iedere zijn zeg je dan altijd. Jij hebt jou hoor, ik de mijne. You got your troubles. Het was 1965 gezongen door de Fortunes.
1: Opie,
0: was dat.
1: Ja. Je moet stoppen met werken, want je moet Omi gaan helpen.
0: Oh, moet ik Omi gaan helpen? Een beetje in de keuken mee gaan werken of zo. Ja, anders krijg ik wel mijn troubles.

Ja, ze vroeg een beetje aandacht en dat krijgt ze natuurlijk van de opie natuurlijk, Lia. En voor de luisteraars die regelmatig luisteren naar Pop Express, je weet het wel, af en toe loopt Lia hier in de studio in en dan is ze zo fier om wat dingen in te spreken. En ik kan je vertellen, ze is goed begonnen, want ze is 6 jaar geworden en ze gaat naar het eerste leerjaar. En ze is zo fier om te leren lezen en schrijven en rekenen.

0: Axolon.
1: Weg die puistjes.
0: Axolon. Verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

ze hadden altijd van die lekkere muziek, die Seven and Mills met Never Knew Love Like This Before. Ja, zo is dat. Oh, dit was het dan weer, Pop Express voor deze zondag 20 september. Ik ga zeggen veel plezier met Joe Wells, want die komt hierachter. En dan nog even de Beatles met Why My Guitar Gently Weeps. Bij Joe is dat wat anders. Tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: word altijd zo blij van Joe. Joe die draait altijd zulke mooie, gouden ouwe in Schoonschip.
1: Bescheidenheid past hem niet.
2: Hoe je dit, jockey? Door van muziek te houden. Dan te draaien. Ieder kind wat het in zich heeft om discjockey te zijn, die van radio houdt, die van muziek houdt, kan discjockey worden. Dus kijk maar, alle mensen die het zijn nu, zijn allemaal die mafkezen geweest die thuis een microfoon aan een draadje hadden en op zolder programma's hebben zitten maken. Of bij de ziekenomroep zijn begonnen. Dat zijn mensen die van hun vak houden.
3: Voor het nieuws kon je nog genieten van Pop Express met Erik Hendricks. Maar beste vriend, laat me duidelijk.

I Don't Wanna See You Again. Speciaal geschreven voor Erik. Voor Peter en Gordon. Geschreven door Lennon en McCartney. Goedemiddag.

Popcornplaatje uitgekozen door Gerry van der Putten, onze directeur muziek hier bij de Sfeermakers van Miamigo. Ze kwamen uit New York, de Dubs, met Now That We Broke Up. Op deze frequentie zit je goed voor de muziek uit jouw jeugdjaren. En Erik Hendricks heeft het pand verlaten. Dat maakt erbij dat ik hier helemaal moederziel alleen zit. Oh, lang.

Dit was geen Amerikaanse country group, maar wel The Walkers uit Limburg. En met Oh, Lands on Me. En ja, die mannen die wisten wel hoe ze plaatjes moesten maken tussen pop, country en internationale muziek. 11 september 2001, het staat in ons collectief geheugen gegrift en dat was ook het geval voor Bruce Springsteen. In 2002 maakte hij na 18 jaar met de E Street Band een nieuwe LP, die heette The Rising. En daaruit draaien wij vandaag Waiting on a

Waiting on a Sunny Day van Bruce Springsteen, hier bij de sfeermakers van Mi Amigo. Wij gaan verder op dezelfde elan, zullen we maar zeggen, met A Foreigner, That Was

0: Onmiskenbaar het geluid van de Beatles met Anytime at All. Ik kreeg een kaartje uit Antwerpen van Janine Vervliet. En ze schrijft: lieve Joe, wil jij voor mijn man Freddy de Bruin een plaatje draaien voor zijn verjaardag? Hij wordt vandaag 80 jaar. Oh. Mogen wij alsjeblieft een nummer van Bonnie Tyler?
1: Happy

0: Maak er nog een hele fijne, gezellige verjaardag van, Freddy. Met 80 jaar, dat is niet niks. Alsjeblieft, zo lang al. En ook 46 jaar luisteren jullie naar mijn radioprogramma's. Hoe mooi kan dat zijn?
1: Joe Wells, hit tip.
0: Mijn nieuwe hittip deze week is er eentje van Maggie Rose. Ze is zeker geen onbekende in het muziekwereldje, want ze is al meer dan 10 jaar actief op het snijvlak van Americana, country, R&B en pop. De nieuwe single voor vandaag die heet

Dit was hem helemaal. Maggie Rose, mijn nieuwe hittip voor deze week uit haar LP Half Moon. The Mission, dat is de single. Het is ook een nummer over zelfvertrouwen en het zelf kunnen bepalen hoe je je seksualiteit beleeft. Only you can help yourself.

I Don't Want Our Loving to Die, 1968 voor de Britse popgroep The Hurt, waarin een jonge toekomstige rockster, namelijk Peter Frampton, gitaar speelde. Goedemiddag.

0: Take Me With You draaiden we The Magical Mystery Morning van The Cats natuurlijk. Het nummer werd geschreven door bassist Arnold Meuren. En de titel laat ons natuurlijk sterk denken aan de Beatles met hun Magical Mystery Tour. Maar The Cats maakte er hun eigen wat mistige Volendamse versie van.
1: Een werkelijk volautomatische trommelwasmachine is toch het ideaal van elke vrouw?
2: Weet je dat die bij Kim maar 698 gulden kost?
1: En die kost overal elders toch wel 250 gulden meer?
2: Ja, dat klopt. Maar Kim is importeur van deze trommelwasmachines. En daarom kan hij 250 gulden goedkoper leveren dan anderen.
1: Ik kijk al in het telefoonboek naar de adressen van Kim. De KIM in Amsterdam en Haarlem.
3: How do you rate women so well?
4: I think of a man. And I take away reason and accountability.
5: Joe Wells op Mi Amigo Radio.
6: The best oldies station. Golden Oldies Radio.
7: Schoonschip met Joe Wells. Gezellig.
0: Hier zijn de Small Faces met Shalom.

De man die vroeger in het voorprogramma van Peter Gabriel speelde, namelijk Howard Jones, uit 83 was dit nog eens een keertje What is Love?

Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells tussen 4 en 6 hier bij de sfeermakers van Mi Amigo op Golden Oldies Radio. En wij gaan even terug naar 1981 met Stevie Nicks. Ze doet het vandaag niet alleen, maar wel met Tom Petty en zijn Heartbreakers. Hier zijn ze nog eens een keer met Stop Dragging My Heart.

In de jaren 60 had deze man een bijzonder imago. We hebben het natuurlijk over Roy Orbison met zijn zwarte bril, donkere kleding en vooral die enorme dramatische stem. Maar met Say You're My Girl laat hij ook zijn lichtere, meer

0: Ronnie Dove met A Little Bit of Heaven, 1965. Zullen we er nog eentje bij doen om het af te sluiten? Waarom niet? Hier is Connie Francis, La Seule qui t'aime.
1: La

We gaan eruit op de zeer bekende tonen van de Golden Gate Strings met Mr. Tambourine Man. En de Golden Gate Strings, dat waren niet zomaar een traditionele popgroep, maar een studio-ensemble. En dat maakte populaire nummers, vooral instrumentale, orkestrale. En hun versie van Mr. Tambourine Man verscheen in 1965. Hetzelfde jaar als The Byrds, weet je nog wel, de beroemde versie van Bob Dylan's nummer uitbrachten. Keith Skews van Radio Luxembourg, die gebruikte het instrumentale versie van de Golden Gate Strings ook als zijn herkenningstune bij zijn programma en dus kreeg dit lied een tweede leven als radiotune.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zondag van 4 tot 6. Schoonschip met Joe Wells.
3: Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station. En een herkenning

Take it to the border, dat wat niet zo makkelijk meer is in Amerika met de fratsen van DT, geef toe. Maar ja, welkom terug in deel 2 van Schoonschip. Mijn naam is Joe Wells. Ik ben blij dat ik nog een uurtje voor jou radio mag presenteren.

Tweede nummer in dit uur is er eentje van Bob Marley en The Wailers. Het nummer werd opgenomen in 1977, maar het kwam pas uit in 1980. Dan heb ik het over The Three Little.

oudjes die je vertellen dat je geen zorgen moet maken. Bob Marley en zijn Wailers. 3 Little Birds, je vindt het terug op de LP Exodus. De LP werd opgenomen in Londen nadat hij Jamaica had verlaten na de aanslag op zijn leven in 76. We blijven een beetje in het begin van de jaren 80 met Christopher Cross. Je herkent onmiddellijk de melodie die ook een Oscar won voor de beste originele song en ook een Golden Globe. Hier is hij nog eens een keer met Arthur's Theme.

0: Sandy Shaw had in 64 al een grote hit met There's Always Something There To Remind Me. En nu deed ze het over met Girl Don't Come. En het was ook een beetje tegen haar zin in dat de platenmaatschappij zei dat dit geen B-zijde mocht zijn, maar een A-zijde. En ze hadden gelijk, want het nummer werd nummer 3 in Groot-Brittannië.
1: Mis nooit nog een uitzending. Je vindt onze podcasts makkelijk terug. Dan kan je luisteren wanneer je maar wil. En volop genieten van de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
0: Om iets meer succes te boeken in het buitenland, dachten Rosie en Andres, we gaan eens een nummer opnemen in het Engels.

0: Hoe mooi kan een liedje toch zijn? I was born to love you. Rosie en Andres uit 1976.
1: Ja, den uten de klaropdrop, den is horen. Olaf, we verzoeken een klaropdrop, den jaren huiden een klaropdrop. Ja, klaropdrop. Overal even lekker. En het is pure drop, want er staat klarop op.
2: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: was Suzy en waarom was ze daar? Wel, dat zullen we nooit weten. Tenminste, we zouden het misschien eens moeten vragen aan Dirk Daneels. Want hij is de man achter de Belgische popgroep Second Life. Suzy was hier, een hit uit 1978.
1: Mon émission préférée sur Mi Amigo.

0: Elke week kan je tijdens de heruitzendingen mijn playlist terugvinden op mijn Facebookpagina Joe Wells. En ook dit nummer staat erop: Sylvie Vartan met Moi, je pense encore à toi. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Gilbert O'Sullivan met Alone.

0: origineel of de cover.
1: Of Gerard Cox met 1948, Toen was geluk heel gewoon.
2: Toen was geluk heel gewoon.
1: En deze week hebben jullie gekozen voor...
3: De cover.

Een ode aan Gerard Cox, die vorig jaar is overleden met 1948. Toen was geluk heel gewoon. Nou ja, het was niet echt mijn keuze, nog die van Frans. Frans en ik zijn een beetje voorstander van het Engelse repertoire van Gilbert O'Sullivan. Zet je klaar voor de nieuwe opgave die zo dadelijk volgt na dit nummer van de Doobie Brothers. Hier is China Grove.

0: Mensen dachten destijds dat China Grove een fantasieplaats was, maar dat is niet het geval. Het plaatsje bestaat echt en het ligt in Texas. De Doobie Brothers met China Grove. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Ben E. King met What a Difference a Day Made.

0: last van lekke of natte kelders, vochtige of regendoorslaande muren? Wel dan Ordex in Deventer. Vocht en water verdwijnt waar Ordex verschijnt.
1: Deze tip krijg je cadeau van Golden Oldies Radio. Wordt

Ja, er was een tijd waarin we geen apps hadden, geen sms, geen telefoontjes. Nee, we moesten het gewoon doen met een geschreven brief. Tony Sherman, I wrote you a letter. En dan schreef je een brief naar je lief met hele lieve woordjes en dan wachten op een

De titel vertelt het hele verhaal natuurlijk al heel makkelijk. The Young Rascals met I've Been Lonely Too Long. Ik ben veel te lang alleen geweest. Maar soms kan het wel goed uitkomen als je 7 keer gehuurd bent geweest. Dan wil je wel een beetje rust. Nieuw is het nummer van Ella Langley. Ze is 27 en ze weet verdomd goed wat ze wil. Zelfacceptatie.

0: De boodschap van Ella Langley is gewoon jezelf zijn. En je niet voordoen als iemand anders.
1: Your memories, the sound of me, amigo.
2: Every Sunday from

0: opgewekte muziek, dat hoor je alleen hier bij de sfeermakers van Miamico samen met Harmony Grass. Ze bestonden maar 2 jaar. We hadden een mooie hit te pakken met dit Moving a Little Closer.
1: You don't have to miss anything.

0: In het begin van het programma had ik Tineke de Nooy. Zij vertelde ons hoe je DJ kan worden. En ook Erik de Zwart heeft zijn visie over het DJ'en.
1: Als je niet je schouders eronder kan zetten, als je niet de passie hebt, dan kan je dat ook niet overbrengen naar andere mensen. En je probeert natuurlijk andere mensen gewoon enthousiast te krijgen erover.
0: Uit ons roemrijk disco-verleden, de Disco Queen Donna Summer met Giorgio Moroder en Rumor Has It.
2: I've never heard a hero say that one before.
0: In de periode dat Elvis Presley heel beroemd was in Amerika, ik heb het dan over de jaren 50, drong er in Engeland een klein manneke door, namelijk Cliff Richard, met deze single.

0: Vrienden, mijn zendtijd zit erop hier bij de sfeermakers van Mi Amigo. We gaan eruit met een nummer geschreven door Rupert Holmes. Ik heb het over The Boys en Give It Up Your Guns. Een nummer dat later nog heel bekend werd, omdat het door Radio Veronica werd gebruikt in een reclame voor verwarmingen.
1: How do she?
2: How do I?

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Graag uw aandacht voor het volgende. Luisteren naar dit programma is voor eigen.

Lekker dwepen toch? En ze hebben wat hits gescoord toen hoor. Deze komt uit 1965. Peter en Gordon en de True Love Waves. En het leuke bij deze liedjes vind ik persoonlijk dan... dan zit ik wel eens van die gouden oude clips te bekijken op een zender. TV-station, hoe je het noemen wil. Er zijn er diverse. Nee, niet die, maar die andere. En dan hoor ik je denken, welke dan? Nee, doet er even niet toe. Maar dan zie ik ze zo beschaafd, zo netjes staan. En ze konden nog echt zingen. Er werden geen attributen gebruikt om de stem mooier te maken. Zelfs bij de radio doen ze dat. Een mooie apparaat neerzet om een mooiere stem te krijgen. Waarom? Je stem is je stem, toch? En u bent weer afgestemd. Dat is ook weer een voordeel. Wees welkom.

0: Ik had het net over die stemmen. Deze man had nou niet de meest perfecte stem voor een zanger. Maar toch, dat had Bonnie Tyler ook. En Rod Stewart heeft dat eigenlijk ook wel. Hè?
1: Dan weet je dat
0: schorre dus. Rod McKeown. And a worry in the world. En over Rod Stewart gesproken, dan moet ik hem net uiteraard draaien. Hier is duidelijk in te horen, 1978. And do you think I'm sexy?

Survivor and the Eye of the Tiger. Was het nog hun echte grote enige hit of zo? Of hadden ze nog meer deuntjes uitgebracht? Sommige artiesten doen dat. En zoals Kiss, die brengen dan vrij commercieel een liedje uit, wat dan een hitparade komt. Dan ga je naar het concert en hoor je één bak herrie. Dat je denkt, oh, dat klinkt toch niet zo leuk als ik altijd had gedacht bij dat ene liedje. Dus in ieder geval, ja, dat is een beetje mismanagement, noemen ze dat wel eens. Jonathan King.

Selector on my radio. Het is niet elke dag dezelfde show. Nee, dat klopt inderdaad. En de show heb je op televisie. Want de radio kun je wel bekijken, maar dan moet je een camera in de studio hebben. Die heb ik hier niet natuurlijk. En de show doe je op tv. En het programma doe je op de radio. Duidelijk? Ja, ik denk een beetje les geven voor de toekomstige presentatoren of zoiets. Of mensen die denken dat ze presentator zijn. En denken van, nou, ik heb het altijd over mijn show. Welke show? Show is Belgisch. Vlaams, hoe je het noemen wil. Voor mij is het gewoon Belgisch. Nou, Vlaams is of zo. Maakt niet uit. We gaan even naar de muziek van je leven in dit geval. En dan in de vorm van de dubbeldraai. Ah, Tico Tico, Tico Tico. Daar van Percy Faith en Perez Parado.

Don't call us. We call you. Tegenwoordig is het you call us en de toestanden meer en vice versa, begrijpt u hem. Tegenwoordig kun je dat gewoon via de app doen, mailen. Je wordt er gek van, al die mensen met die telefoon in de hand. Zeg, joh, telefoonverslaafd, zo noemen ze dat eigenlijk. Toch?

Heren, jongens! 1980, zo lang geleden alweer. En de Runaway Boys. Oh, en uit datzelfde jaar kwam veel dramatiek van deze dame. Barbara Streisand. And the woman.

0: toen ze net doorbraken. Ze waren al wat jaren bezig trouwens. Vond iedereen het maar een hoop kabaal. Ze vonden het niks en iedereen zei, de desbetreffende vakmensen zogezegd, die iets bij de radio doen, een plaatje draaien of zo. Het wordt nooit wat. U als luisteraar weet er wel wat van natuurlijk. U weet er veel meer van. Het is wel wat geworden met Guns N' Roses en Sweet Child of Mine. 1988. Toen ik ze ook voor het eerst hoorde, dacht ik van, wel stevig, maar wel goed. En dat bleek dus.
1: Tonight's the night, we'll make history.
0: Sticks and the best of times.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er twee bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Graag uw aandacht voor het volgende. Luisteren naar dit programma is voor

schreef ook voor anderen, maar ook zelf zong hij. En schreef natuurlijk zijn eigen liedjes. Hans Vermeulen, oftewel Sandy Coast. A true love, that's a wonder. En daar gingen we mee terug in de tijd natuurlijk. Dat weet u, naar 1971. Even uithalen. Prachtig intro. Ik ben nooit zo echt een fan geweest van hun muziek. Dat is een kwestie van niet smaak, maar gewoon... Je houdt er wel van, of je houdt er niet van. Maar dit vond ik toch wel een van de mooiste en de bijzonderste opnames. Week eigenlijk van het... Ja, wat ze eigenlijk altijd brachten af. Dat maakt het ook zo mooi. Met Annie Schilder. BZN. En Mon Amour.

lekker makkelijk meezingen, hè? Ja. Peter Sarstedt. And where did you go to my love? Ik had het een uurtje geleden al over die clips die je dan ziet op die zenders. Hoe die artiesten zijn. En daar staat hij dan gewoon met een gitaar. Gewoon, dat was gewoon heel normaal. Gewoon heel simpel en klaar. Ja, oké, nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Ik heb het dan over Peter Sarstedt. En dit is weer wat anders. Ja, op het knopje drukken hier. Leuk, hè, die techniek. Nog een keer. Dat is het intro, hè. Maar welk intro? Herkent u het? Ja, daar komt ie. Ja, ik zit u te pesten. Ik weet het nog een keer. Om het af te leren. Ja. 1976. Brass Construction.

0: Stupid Inspiration. Yesterday has gone.
1: Nou, dat lijkt me wel, hè?
0: Yesterday was yesterday. En dan praten we in dit geval in 1968 was het yesterday. Ik heb niet de albumversie, ik had hem graag willen draaien. Dat bewaar ik voor een volgende keer, maar gewoon even nu de singleversie. De Steve Miller Band. En Fly Like an Eagle.

Ik ben verloren zonder jouw liefde. Och, gosje, gosje. Och, gosje. Right and lost without your love. We gaan naar... Inderdaad, Tjoffertoen en de zeezender hit. En dit is bekend van de T-shirt. En dan kon je denken, T-shirt? Nou, gewoon luisteren. En we gaan naar Gold van David McWilliams. Ja, die kent weer van andere nummers. Maar Gold was de promotie voor de film van Ronan O'Reilly van Caroline. Weet u nog? Weet u dat niet meer? Nou, weet u het weer? Weet u het weer? En de film kwam uit. Fiasco volgens mij. En het liedje was ook een fiasco, maar wel een leuk nummertje. Een leuk nummertje, ja, inderdaad. Om het terug te horen.

0: Set. En de band stands een mooi einde, hoort Sportsmart.
1: Mooi toch?
0: Dat was toch mooi? En dit in het geel was natuurlijk ook heel mooi. Spooky and Sue.

luistert, daar gebeurt het allemaal. The Wall Street Shuffle. 10cc. Mooie woordspeling, hè? 10cc en The Wall Street Shuffle. Is het toeval? Is het wijsheid? Zoek het maar op het internet. Ik kan het wel allemaal gaan uitleggen. Maar ik krijg zo'n orakel van geklets op de radio waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Zo werkt het niet voor mij, hoor. U kunt het lekker actief zoeken op het internet. Dat is veel beter. Nolan Sisters. En I'm in the mood for dancing.

Is het uiteindelijk gelukt, is de vraag. Ja, dat zullen we nooit weten, hè. Gaat hij niet vertellen. Of misschien heb ik het wel helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Dat kan natuurlijk ook. Even wat knopjes nog bijregelen, zie ik, hoor. Ja, we hadden een tijd geleden een storing met diverse computers. Maar alleen omdat bepaalde knopjes zijn een beetje van slag af, laat ik het zo zeggen. En ik merk tijdens dit programma dat het nog even bijgewerkt moet worden. Ik moet nog even onder de computer duiken. En wij spreken elkaar volgende keer weer. Mooi? Toch? Ja, toch? Oké. Ik pak mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas. Don't it all these...

0: De beide, omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS Stations weigerde posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Liton.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft

0: en dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in de provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan. Golden
2: Oldies Radio. Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza aan de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar

0: brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
1: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Bombastische muziek aan het begin van de show. Bombastische muziek van niemand minder dan Air Supply. Je hoorde van hem Making Love Out Nothing At All.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Je verwacht Bert de Wolf als je een vaste luisteraar bent van de show, maar die is even een weekje met vakantie. Ja, we genieten ervan met z'n allen hier bij jouw lokale omroep. Dus, en daarom zit ik hier. En ik ga een uur verwennen met prachtige muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus, er is alle reden om lekker te blijven luisteren. In de show een mooie reportage van Jeroen van Gent. Er was namelijk een feest rond de hervormde Dorpskerk in Barendrecht. En er waren veel bezoekers. Gezellige, leuke dingen mee te maken en te doen. En de opzet was geld bij elkaar halen voor Stichting Ambulancewens. En dat is goed gelukt. Hoe het gegaan is al daar, dat hoor je in de reportage van Jeroen van Gent. Dus daar gaan we zo meteen aan beginnen. Verder gaan we het hebben over zero emission zones die komen overal bovendrijven. En misschien heb je er wel last van, of misschien geluk van. Want de lucht is wel schoner in die gebieden. En er is ook minder lawaai. Dus, maar ja, er zijn ook allerlei andere dingen waar je aan moet denken bij een zero emission zone. Dus, daar hoor je straks meer over hier in de show. Dus ik kan je alleen maar aanraden, om het zomaar eens te zeggen, om te blijven luisteren naar deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: zwoele muziek op de late avond van Brad. Je hoorde Baby, I Want You uit 1971. En Harry Nilsson met het ook zo erg zwoele All I Think About Is You. Tijd voor een reportage van mijn collega Jeroen van Gent. Hij ging de kerken in Barendrecht.
1: Nou, na de vakantieperiode borsten de evenementen weer los. Zo is het vandaag, terwijl ik hier loop. Open Monumentendag, Landelijke Fietsdag en Molendag. En dan vergeet ik er vast nog een heleboel. Ik sta bij de Hervormde Kerk in Barendrecht. Nou, daar is ook Open Monumentendag, want er is natuurlijk een, wat zou ik zeggen, een historische watertoren. En een best wel oude Hervormde Kerk, die keurig onderhouden wordt door een heel team van mensen. Waar ook nog diensten gedraaid worden, logischerwijs. Een echt functionerende kerk dus. En een hele markt aan zaken. Nou, de kerk laat van zich horen. Goedemiddag. Chanticoor, ook hier. Ja, lukt er het vandaag?
2: Fantastisch, fantastisch. Ja. Ja, heel gezellig hier zo.
1: En waar zit hem dat in? Wat is gezellig?
2: Ja, de mensen en het optreden natuurlijk van ons.
1: Oké, wat zingt u?
2: Allemaal zeemansliedjes.
1: Ja. Okay, ja.
2: Oude zeemansliedjes.
1: Wat titels?
2: Op de woelige baarden. Ja, nou kijk, ze niet zo ineens.
1: Op de woelige baarden, dat klinkt echt als een zeemansliedje.
2: Ja, dat, ja, ja. En dan van vader Abraham natuurlijk. Dat, ja, nee, allemaal. Leuke liedjes allemaal.
1: Ja. Mag ik u nog wat vragen? Bent u in de kerk geweest?
3: Niet ja, net? Natuurlijk. Ah,
1: mag ik vragen voor de radio twee zinnen even. Wat u ervan vond?
3: Ik vond het wel een heel bijzondere kerk. Er was een mooi verhaal over de kerkklok er ook bij. Dat die uit de Tweede Wereldoorlog weer teruggevonden is. Dus, toch wel indrukwekkend.
1: Wat is teruggevonden?
3: De kerkklok.
1: Oh, dag.
3: Echt de klok zelf.
1: Ja, die was intact. Ja. Ja. Die is niet omgesmolten voor wapenindustrie. Precies.
3: Nee, het is wel een mooi verhaal.
1: U hoorde dat voor het eerst. Bent u voor het eerst in de kerk?
3: Ja, mijn opa en oma die wonen in Barendrecht. Dus kwam vandaag even mee.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
1: En ja, wat kan ik zeggen? Komt u wel eens voor dienst eventueel of zo?
3: Niet hier.
1: Niet echt?
3: Nee. Nee.
1: Als je het vergelijkt met andere kerken, bedoel, wat springt eruit?
3: Het ziet er heel erg mooi onderhouden.
1: Als je het vergelijkt met andere kerken, bedoel, wat springt eruit?
3: Het ziet er heel erg mooi onderhouden uit, ondanks dat het toch al een oude kerk is, zou ik zeggen. Dus,
1: het is een soort Van Troetel kindje geworden, hè? Alles wordt bijgeschaafd en bijgewerkt.
3: Ja, het ziet er echt maar keurig uit.
4: €2
1: Ja, en Tombola dus. Ook voor dat goede doel, de Stichting Ambulancewens.
4: We kunnen nog steeds gokken op het aantal kliekers.
1: Een felgekleurde ambulance. Met daarop natuurlijk de naam van de Stichting Ambulancewens. Nou, ik heb het al een beetje ingesproken naar de luisteraars toe, maar wat behelst het? Goedemiddag.
5: Nou, de Stichting Ambulancewens is een stichting die ervoor is om wensen te vervullen van vaak terminale patiënten. En ook mensen die dus zeg maar immobiel zijn.
1: Ja.
5: En de wens wordt dan aangemeld in Rome, want daar zit het hoofdkantoor. De wensplanner die plant hem in. En een verpleegkundige en een chauffeur die worden dan aan de wens gekoppeld. En we gaan de mensen ophalen, waar dat ook in Nederland is, want het is een Nederlands georganiseerde stichting. En dan gaan we die mensen gewoon een mooie dag brengen.
1: Ja, want het gaat om mensen die zo'n beetje aan het eind van hun leven zijn, neem ik aan toch?
5: Merendeel wel, weet je wel. Maar je kan je voorstellen als een jonge persoon een dwarslesie heeft die erg bedliggerig is. En die dan toch nog een wens heeft om een willekeurige voetbalwedstrijd of een evenement of een popconcert bij te wonen. Ja. Dan wordt er ook invulling aan gegeven.
1: Ja, ik zie daar natuurlijk filmpjes van voorbij komen. Ik vind het fantastisch. Het is van heel bescheiden, van de oprichter zeg maar, helemaal uit de hand gelopen eigenlijk. Hè? Want hoeveel mensen heeft hij wel niet per jaar in die ambulance om, zeg maar, of in een ambulance om wensen te vervullen?
5: Er zijn inmiddels de 25.000ste wens gepasseerd.
1: Oh, wow.
5: Ja. Kees Senior is er dan mee begonnen. De eerste patiënt die heette Mario. En van daaruit is zeg maar het een mooie grote stichting geworden. Ja. Ik weet niet precies hoeveel chauffeurs dat er zijn. Ik weet niet precies hoeveel verpleegkundigen er zijn. Maar we zitten over de 300, combinatie van die twee.
1: Het is in ieder geval professioneel begeleid dus. En dan kunnen mensen toch weer ergens naartoe om even een soort van luchtig tussendoor, zeg maar.
5: Ja, nee, dat is
1: een beetje hulp voor de deur van de ambulance staat open. Het is inderdaad een anderszins ingericht dan doorgaans. De patiënt kan inderdaad liggend naar buiten kijken. Het is anders dan anders, maar het is een ambulance. En mocht er iets zijn, dan kan er flink gas gegeven worden op weg naar een ziekenhuis. Want de mensen zijn vaak toch wel ziek natuurlijk die in deze ambulance liggen.
6: De late avond, iedere werkdag. bij Golden Oldies Radio.

0: De aula van de hervormde kerk, zo noem ik het maar, zit helemaal vol met mensen die leden van het Chanticoor die nog even blijven hangen met complete zeemans outfit. En de deuren staan open, want het is een fijne, mooie septemberdag. Nou, poffertjes.
1: Mevrouw, mag ik u wat vragen?
2: Zeker.
1: U bakt poffertjes, hoeveel heeft u ze een beetje bijgehouden? Hoeveel?
2: Ik heb ze niet bij. Nee, misschien dat Rob het weet.
1: Nee, maar wat denkt u zelf? Wat denkt u zelf?
2: Wat ik zelf denk? Ja. Hoeveel poffertjes?
3: Ja, elke keer 100. Elk kwartier wel 100.
1: Oh, zo'n bakplaat is 100?
2: Ja.
1: Nou, dat zijn
2: en elke kwartier? Nou,
1: honderden.
2: Honderden, ja. Ja, honderden.
1: Dank u wel.
0: In het historisch gedeelte van Barendrecht heb je dan ook een historische vereniging. Nou, daar hebben we eerder in onze uitzending al aandacht aan besteed. Ik ga nu naar de vrijwilligers die deze Open Monumentendag bestieren. Maar ook anderszins allerlei themafeesten organiseren in Barendrecht. Dus er een winterfeest, een zomerfeest, een zomer, einde zomer barbecue. Nou, noem maar op. En daar ben ik wel geïnteresseerd naar. Wie doet dat? Wie zijn dat? En hoe gaat dat? U was ook binnen in de kerk, de hervormde kerk Barendrecht. Hoe ziet dat eruit?
4: Ik vind het mooi. Mooie banken.
0: Ja. U bent timmerman geweest misschien? Of
4: nee.
0: Niet?
4: Nee. Vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, oké. Okay. Dat is heel wat anders.
4: Ja.
0: Nee, maar de hervormde kerk. U komt er misschien niet voor diensten of zo, maar hoe ziet die eruit? Kunt u de luisteraars beschrijven? Is dat wat? Oud?
4: Diensten die ik meegemaakt heb, dat was toen mijn schoonmoeder is overleden. Oh. En dat was heel mooi.
0: Ja. In de kerk hier?
4: Ja.
0: Okay. Een prachtige kansel van natuursteen. Een klein beperkt orgel, want dat is een hervormde kerk. Stoelen zijn nu anders neergezet dan vroeger. Een mooie originele grond met mooie ruwe stenen. Echt oud. Nou, een echte modeshow zelfs in de aula. Ja, en dan loop ik de kerk in en wie zien we daar juist? Ik tref meneer Hoek, Simon Hoek. U bent rentmeester. Prachtig.
5: Ja, dankjewel. Ja, zo noemen ze dat een keer. Vroeger heette dat kerkvoogd. Nou, dat kwam allemaal een beetje voogdelijk over. Maar het begrip rentmeester is ook een begrip wat in de kerk veel gebruikt wordt. Nou, en wij zijn natuurlijk, kijk, dit gebouw ook, deze prachtige dorpskerk, hebben wij gekregen van vele generaties kerkrentmeesters en kerkvoogden voor ons. Die hebben het aan ons doorgegeven en aan ons de heilige taak om het weer aan volgende generaties door te geven. En daar doen we ons stinkende best voor.
0: Ja, kraampjes met allerlei spullen, een Chanticoor, een Rad van Avontuur met een bekende presentator. Een modeshow, want dat hoort hier net op de achtergrond. En alles ten bate de opbrengst voor de Stichting Ambulancewens. Nou, dit is niet alles, hè. Dit is een Open Monumentendag en dan leidt u mensen rond in de kerk. U bent heel druk bezig. Ik heb u even aan de taars getrokken. Allereerst maar eens vragen wat u vandaag doet dan.
5: Vandaag is het Open Monumentendag. De dorpskerk in Barendrecht is het oudste huis van Barendrecht.
0: Ja.
5: 520 jaar oud. Er is geen gebouw ouder dan dit. En dat betekent dat we elke monumentendag elk jaar ook open zijn en rondleidingen organiseren. Mensen een toelichting geven over de geschiedenis van dit gebouw. Want er is veel over te vertellen over alle restauraties die we gehad hebben. Maar ook over het functioneren van het gebouw op dit moment.
0: Maar behalve dat bent u natuurlijk sterk betrokken bij die evenementen die ik steeds zie verschijnen. En dan zie ik aanplakbilletjes op de winkels verschijnen met een evenement, een winterfeest, een zomerfeest. Dat doet u ook.
5: Ja, ik ben voorzitter wat heet van de stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Die stuurgroep Toekomst Dorpskerk is een onderdeel van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Maar vooral een club die zich bezighoudt met promoten van dit gebouw. Promoten niet alleen voor het gebouw als kerk, maar voor het gebouw ook als zeg maar als muziekplatform, maar ook als Rijksmonument. En dat betekent dat we dus in die zin ook geprobeerd hebben om de kerk niet alleen open te stellen voor onze eigen activiteiten, maar vooral ook open te stellen voor allerlei activiteiten, evenementen die hier in het dorp plaatsvinden. En wij participeren als stuurgroep daarom in de stichting evenementen Dorpskern Oud Barendrecht, CEDOP noemen we dat. Ja. En vanuit die organisatie CEDOP zijn we al tientallen jaren nu bezig met het organiseren van, ik noem, een zomerfeest, een winterfeest. We organiseren een najaarszomergril of een nazomergril. We organiseren hier met kerst allerlei activiteiten. Kortom, er zijn tal van activiteiten die we, zeg maar, waar we in de Dorpskerk als het ware aanbieden aan de burgerij. Hè. Daar hoeft ook geen contributie voor betaald te worden of geen huur voor betaald te worden. Wij stellen de kerk open voor de burgerij, omdat we vinden dat dit oudste huis van Barendrecht niet alleen ons huis is, maar ook het huis is van alle burgers van Barendrecht.
6: Ja. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen.

Een prachtige Van Herve VA hoorde hier in de show. Zomer hier met Late Avond. En Capri Sefini en Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. Zo meteen gaan we praten over zero-emissiezones die hier en daar opduiken in grote steden. En steeds vaker gaan voorkomen omdat het een schone lucht geeft in de bewoonde straten. En natuurlijk ook veel minder lawaai. Maar er zijn strenge regels, je hoort het zo meteen. Na onder andere deze van Toto.

0: veldhuis en camper. 15 miljoen mensen, daar werden ze heel beroemd mee, weet je nog. Ze zijn er intussen wel 18 miljoen geworden. Was toen voor een bank, dat nummer. Maar dit deden ze zelf voor een theatervoorstelling. Ik wou dat ik jou was. En Toto hoorde ervoor met het legendarische Afrika. Tijd voor het laatste onderwerp in de show. We gaan het hebben over niets minder dan de milieuzones. De zero-emissiezones in heel veel steden. En het wordt er steeds meer. En wellicht ook over een tijdje bij jou in je gemeente.
1: Dit jaar zijn in de eerste 14 gemeenten zero-emissiezones ingevoerd. In deze uitstootvrije zones mogen op termijn alleen nog elektrische bestelauto's naar binnen. Waar moet je als ondernemer aan denken bij zo'n elektrische bestelauto? Vandaag praat ik erover met Sjors ten Tijen van de Vereniging Elektrische Rijders en Thomas van Dalen, branche- en relatiemanager bij de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche. Welkom Sjors ten Tijen. Jij werkt bij de Vereniging Elektrische Rijders. Kan je daar kort iets over vertellen?
2: Ja, dat kan ik zeker doen. De Vereniging Elektrische Rijders is een belangenbehartiger voor huidige en potentiële elektrische rijders. Dus we zijn er voor mensen die gebruik maken van elektrisch vervoer. En ons doel daarbij is om elektrisch vervoer te stimuleren in Nederland en zoveel mogelijk mensen van de juiste en onafhankelijke informatie te voorzien. En dat ging eerst voornamelijk om personenauto's, maar steeds meer mensen en ondernemers rijden natuurlijk ook in elektrische bestelbussen. Dus we zijn er ook voor mensen die gebruik maken van een elektrische bestelbus of dat willen gaan doen.
1: Dat komt vast mede door die zero-emissiezones. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Een aantal gemeenten hebben dit jaar zero-emissiezones ingevoerd. En dat betekent eigenlijk dat de meest vervuilende dieselbussen nu niet meer die binnensteden van deze gemeentes mogen betreden. En het heeft natuurlijk een doel. 1. Om de luchtkwaliteit te verbeteren. En 2. Om de uitstoot van CO2 te verminderen. En op den duur mogen in die zero-emissiezones ook alleen nog maar elektrische bestelbussen komen. En veel ondernemers houden daar nu al wel rekening mee. Anderen stappen de komende jaren over op elektrisch.
1: Stel dat je overstapt naar een elektrische bestelauto. Waar moet je dan rekening mee houden?
2: Ja, een van de belangrijkste zaken is wel toch dat je gaat nadenken over waar en hoe je gaat laden. Doe je dat thuis, doe je dat op de zaak of doe je dat in de publieke ruimte? En daar zit vooral heel veel prijsverschil tussen wat je betaalt voor een kilowattuur aan stroom. En daarna moet je nadenken over of je netaansluiting het eigenlijk wel aan kan. En waar je eigenlijk heen gaat met je bus. Want er zijn heel veel verschillen in laadprijzen, mogelijkheden, wat je in verschillende stadcentra of op het platteland of waar dan ook kan doen.
1: En verder?
2: Ja, elektrische voertuigen en ook elektrische bussen dus zijn door die batterijen eigenlijk een heel stuk zwaarder. En dat is wel echt iets om rekening mee te houden. Zeker als je als ondernemer ook nog een zware lading mee hebt. En als je bijvoorbeeld een aannemer of een glaszetter bent, dan heb je natuurlijk al die spullen constant nodig. En die neem je dan mee en dan wordt je voertuig zwaarder. En dat is het gevolg voor het bereik, ofwel de actieradius, dus de hoeveelheid kilometers die je kunt rijden. Want een zwaar beladen bestelbus die komt gewoon veel minder ver. En veel mensen weten dat vaak wel. Maar wat nog wel regelmatig vergeten wordt, is dat het ook veel invloed heeft op de banden van het voertuig.
1: Thomas van Dalen, jij bent van de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche. Wat kan jij ons hierover vertellen?
3: Ja, zoals Sjors al zei, elektrische auto's zijn onbeladen al zwaarder, maar beladen nog zwaarder betekent dat banden ook meer te verduren krijgen. Die doen het zware werk. Des te belangrijker dus dat ondernemers kijken naar het draagvermogen van de band. Dat is het gewicht dat de banden kunnen dragen. Zeker wanneer de bestelauto zwaar beladen wordt.
1: Kun je me daar een voorbeeld van geven?
3: Nou, dan neem een stukken door. Werkt met stukzakken van 25 kilo. Als hij een heel huis moet stukken van onder naar boven, dan heeft hij honderden kilo's extra aan belading mee. Dat maakt zijn bestelauto extreem veel zwaarder. Dus goed om rekening te houden met het draagvermogen.
1: Zijn er ook nog andere zaken waar ondernemers bij de band op moeten letten?
3: Naast de keuze voor banden die het gewicht aankunnen natuurlijk, is ook regelmatig onderhoud belangrijk. Want banden bepalen voor een belangrijk deel de veiligheid en het rijgedrag van het voertuig. Ook is het zo dat banden sneller slijten als ze volledig beladen zijn. Het is daarom belangrijk om je banden regelmatig te controleren. Zit er nog voldoende profiel op? Zit er nog voldoende bandenspanning in? Zijn de banden beschadigd? Zo zorg je dat je zo lang mogelijk veilig en prettig kunt rijden. Vergeet ook zeker niet regelmatig de bandenspanning te controleren en de banden op te pompen als het nodig is.
1: De bandenspanning, maar krijg je niet automatisch een melding dan als de bandenspanning te laag is?
3: Ja, dat klopt wel. Daar zijn in de moderne auto's systemen voor. Die geven een melding, maar die geven ze pas bij eigenlijk 20% onderspanning. Dus ben je al aan de late kant en rij je eigenlijk al een tijdje op banden met te weinig spanning. Het slijt sneller, je hebt minder grip. Dus de bandenspanning moet je hoe dan ook 1 keer per 2 maanden controleren.
1: Duidelijk. Dank voor jullie komst naar de studio, George en Thomas. En wil je meer weten over de zero-emissiezones en het kiezen van de juiste band voor je elektrische bestelauto? Kijk dan op wegnaar6.nl. Of bezoek een voorlichtingsbijeenkomst van de Vereniging Elektrische Rijders en VACO.
4: Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

Wat een prachtig nummer aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Christina Aguilera en Beautiful. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgenavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de show. Want ja, vandaag was het een vrijdag voor Bert de Wolf. Dus vandaag. Tot het laatste van de show, The Walker Brothers en No Regrets. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Wel trusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En tot besluit van de show, een knappe van de Walker Brothers. Volgens mij hun laatste grote hit. No Regrets.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door een leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Go. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories